0: maar wacht, ga niet naar Saru, het niet zichtbaar zijn. Ja, als je een dochter mee gaat, maar schat, je ziet toch het scheelde om ik. Wie is kan ik?
1: I feel tears welling up, calling deep inside, like my heart sprung a big break.